0: maar waarom zijn we dan steeds een absolute double talk over the limits? En dat zijn ze talk over the breaks.
1: Oh my god!
2: Thank you so much! Make some noise for DJ Pick.